Amuzaga kendo lidani, si doni muni mala. Amuzaga kendo lidani.

Ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama, ma kunde na mama

0: ndavishi namile kaishe katemaka kuina mukukani kupangani amazengo twaishe mundaja uitora shipaka unotende unowe vashiya olelo jino jumanne mazi kuli kumimba mbolimo mwezi wa agosto shakasha 2026 bondia weva yawo tuja jemalai mundaja uitora une mbite
1: yeah.